M. Blood Puddle. Men nu vil jeg eerst Psalm, kapitel 40, verses 1 per 3, lese in Atma 16 en 17. Hier zegt dat ze dit. Ein Psalm van David fährt te zingen. Ik luid geduldig num Herrn. Dan bekt hij zich en hiert mij schreeuwen. Hij trok mij uit dat je verdel je lach en uit den zandbrut en stelt mijn feit op een steen dat ik zeker go. Nu 16 en 17. Lot hij zich in ere schoond en aangenood verloten feilen, die even mij aha aha schreeuwen. Ober mochte al die zetje zich in die vrijen en vrijzennen. Mochten die die raden wordt rekenen, immer door van reden, wegruid die haar is. En blad puddel. Serena er je zegt, leidt nog donkler als de regenwolken in hemel. Zij zat bij dat venster in het check en checkt waar de regen buiten raufstruimt. Ere mama weer dichtbij en houdt dat drak met kukenbakken. Ik proef me Gods baste te doen op deze test in de schuil. Ik wil ook zo jure 100% gaan. Ik wil gaan dat du en papa zullen stolt zijn met me, zei zij te ere mama in een troon de schild lang ere bak. Serena, dine papa en ik zijn Gods tevreden met die, zei mama. Ans ist dort gar nicht so wichtig, dass du immer 100% hast in der Schule. Wir sind viel Dollar bedürt, damit du dein Bastet versichern lässt und dass du wieder kämpfst mit Lehre. Wir wollten, dass du hast auch Säure geprüft und da sind wir auch ganz zufrieden mit. Ab dem nächsten Test kannst du noch einmal versichern. Nee, Mama. Antwoord Serena. Ik heb vorig met proeven. Dat helpt allemaal nust. Ik heb al zo veel verzocht en ik riet niemals meer 100%. Nu krijg hier ik op met proeven. En krijg, als zij dit uitgezegd had, zagen Serena en haar mama dat Nathan, de nobas er jong, rande lang er uitweg naar de gas optouw. En met eenmaal val hij haan en schmatert in een bladpuddel aan. Water en blad spretst alle ween en de jong de weer van zijn kop bad zijn tuin gans nat en schwoort met blad bedekt. Oba, meester hostig als hij haan val, stond hij ook water op en ran wieder. Ik wonder waarom Nathan zo hostig opstond, vroeg mama. Waarom blijft hij niet door in den bladpuddel liggen? Serena, ere uwe waarde meester groot en rond als een van de kuken wat mama jeroz had op den dasje zaten vastbaar. Nou, waarom wordt hij niet hossig opstonen? Wanneer hij in den puddel blijft, dan wordt hij bloos nog veel nader worden en vielleicht wordt hij ook nog krank worden. Dat wordt er als koud en ammerklich. Ja, ik weet, lacht mama. Ik dacht bloos, Jeroz, dat du bist ook in een puddel, Serena. Ober mij laat zo, die jet dat schein in dien puddel. En du proefst nicht mal eruit te komen. Nou, wat meinst du, mama? Vroeg Serena. Nou, ik mein, dat du bist vergrunst even die selbst, dat du nicht 100% kriegst an dien test. En nu deest du die zelfs bejammeren. Zelfs bejammeren als zij er zo als een bladpuddel. Du kost du bijblieven en die gans miserabelig en schuldig feilen en gans abgeven. Oder du kost God om hulp vrouw en dan abstonen en fresh onzaten met proeven. Oba, dat moetst du die zelfs entscheiden. Wist du in den Puddel liegen blijven, oder wist du abstonen en wieder ranen? Serena, wie ein stets gedeipen Gedanke.
Mit einmal nahm sie sich ein von der schönen Kirche und sagte ihre Mama, du bist recht, dort jetzt nicht schön in Sinn Puddel zu liegen. Ich hab vor dich mit mir selbst bejammere. Wenn ich diese Kirche erst abhab, dann geh ich weiter meinen Heimarbeit deine. Ich war vielleicht niemals 100% kriege, aber ich war das Beste deine, was ich kann. Nu heb ik nog wat vrouw voor die. Wat is du, wenn du hier wat west en dat aber nicht voet so uitkomt als du west habe? Blijfst du aanhullend met prüven, oder jefst du voet ab? Deest du nogmal die selbst bejammeren? Im leven tjemt nicht immer alles so leicht oder so hastig als wie ans wensche. Manchmal matte wie seier anhellend seine eier wie wat vollbringe. Vielleicht erst dat leere in de schuld schwor für die. Vielleicht sind du andere dinge wat die schwor volle. Vrouw Gott die te helpen die beste te deine in anhellen met prüven. Verke wo wie een, dat wann wie nicht abgeven, damit einmal tjemt dat leichter en wie tjenne dat vollbringe wat wie prüven te deine. In unser Farschtum utwendig lehre es in Philippa, Kapitel 4, Farsch 13. Hier sagt es es dit. Ich kann alles durch Christus, der mich durchmacht. Noch einmal. Ich kann alles durch Christus, der mich durchmacht. Dort in Philippa, Kapitel 4, Farsch 13. In unser Gedanke in dieser Geschichte es. Gebe nicht ab. Noch einmal. Gib nicht ab.

in het Tjenigrek. De twee stammen hadden Jeruzalem als ihre Hauptstadt en werden dat Juda Tjenigrek genannt, en al ihre Tjenigs werden door zijn nakomen. Meer van de Tjenigsteden wordt gott om je volle via. De tien stammen hadden Samaria als ihre Hauptstadt en werden dat Israel Tjenigrek genannt. Daar werden alle soorten Tjenigs evenen en Tjena deed wat gott om je volle via. De eerste Tjenig, die Jeroboam heet, had twee goldene tjalven gemaakt en zeed dat de mensen zullen den aanbeden. Een kalf weer een bettel opgestald en zeide van zijn land en de andere weer een dan opgestald en noorden van zijn land. Deze mensen gingen wieder in afgodsdiensten in, maar ze hoorden niet naar de profeten die God aangeschakt had. Zo biedt 70 jaar verdem dat God den met zijn oordeel bezeker deed, schakt hij Amos nou aan dat hij aan worden zal. Zo'n boodschap werd hem tjenig en de leiders reicht nust aangeneem. Ze zeiden hij zal zijn boodschap te andere mensen nemen, ze willen dat niet horen. Amos weer overleven gehoorzaam te God en geef aan wat God aan gegeven had. Veel mensen nu willen ook niet God zijn boodschap horen. Aber dat moet trotzdem doch gegeven worden. Wat mensen met God zijn boodschap doen is ihre Sache. Aber God wordt aan verantwoordelijk houden. Mensen moeten niet bloos horen. Ze moeten doen wat God verlangt. Amos had een interessante weg zijn boodschap tot dat volk te brengen. Hij reed eerst van andere nationen die aan Israël waren en wat God met hen doen wil. En dan kwam hij schließlich naar dat volk Israël en de oorzaak waarom God aan ook rechte wordt. En dat eerste kapitel heeft Amos al van meerdere nationen wat te zeggen. Hij heeft van Damascus am noorden gered, van Gaza am zuiden bij den grote meer gered, van Tyrus am noorden bij den grote meer, van Edom en ook van Ammon, die beide am oosten van den Jordanfluss waren. Zonen die aan Edom woonden, waren die nakomen van Esau, Jacob zijn broeder. Zonen die aan Ammon woonden, waren die nakomen van Ammon. Ammon weer de zin dem Lot zijn dochter en een onbevrede toestand had. Dort wordt ons in dat eerste Moseboek, dat 19e kapitel, beschreven. De Moab-nation, dat in dat tweede kapitel erwähnt is, wie ook Lot zijn grootzijn, deeg zijn tweede dochter. Dit weer verloot nicht en schien het denk. Lot zijn dochter beschummelde Lot, moeke aan besopen, zodat ze dat voor zich brengen kunnen. Deze twee nationen waren Israël er vriend, derg al de jaren dat ze in land woonden. God bracht zijn oordeel op deze nationen en die zijn nu ook niet meer te vingen. Nu Amos de tweede kapitel, de eerste vers. Zo zegt de Heer God, verdrei overtredingen en verfeier, waar ik niet wegdreie van de stroof tegen Moab, wils hij de knokkes van de tjenigs to kolch gebrand haft. Wanneer de Heer van drei oder verfeier overtredingen redt, dan meint dat niet dat de Heer niet weet hoeveel zin de Moab had, oder hoeveel mol ze dat gedaan hadden. Dat weer een weg te zeggen dat door zeer veel overtredingen waren. Moab zijn koffel van dat bezit weer nu val, en dat oordeel wordt nu komen. Wanneer dat hier reed van hoe Moab de knokkes van de tjenigs verbrand had, dan wist dat hoeveel raag Moab geëeft had. God zegt dat aan als ongerechtigheid. Moab had Edom vernicht, maar met dat weer hij veel weder gegaan als dat nedig weer. En in de tweede en derde vers zegt God dat hij de rechter en de verste en Moab toe een eng brengen wordt en den vernichten wordt. God deed dit derg tjenig Nebukadnezar. Moab werd vernicht als een nation en die zijn niemals waarder en gestalt worden. Dat weer krijgt zo als dat met de Amorita weer, als Josua dat volk in haar land en ingebracht had. Veel jaren terug had God te Abraham gezegd dat zijn nakomen worden even 400 jaar wachten moeten wat ze in dat land in gaan kunnen.
Willst

Vandoor je het nu de plautische tjenjastond van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Oba weetst u wat? Het lodi nu al en. Zie doch bij de nächste tjenjastond wat er daarbij. Voor vandoor zei het op wat er heren, diene Irene.